wie nadert. Ik hoor het tikken van kille vingers op de koude deur. Wie daar? Een nevel slechts, waarin de snikken van schrijnend wee en wanhoop gaan teleur.

Het water, het water. Zo diep als een graf. Och, Heer, wend de nood van mij af. Het wordt later en later. Geen mens te zien om hulp mij te bieden. Geen rimpel gaat er, geen zucht over het water. Ach, kwam ik erover door enige tover.

nader komen. Een koude adem waait mij aan en doet van angst elk blad vergaan. Ik beef. Wie daar?

0: troost als een moeder lijdt omwille van haar kind.
1: Zie toe dan, hoe het lot de levensdraden spint.